0: Radio
1: Reraw. Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitosjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of agus ne schelte, et haar grillo or venulocte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on waden dargion.
0: Rira. Ta Simagwin on it. Is come if we fust, if we choliocht, no if we hahi. Ma ta sail nis fiar non gnach heil wet, ta nis mo I gesht, le hoglig na herin, no mar heil fa. Ober oantuk son na herin, le dul con keen garama, idicus agus printi shakti, quorum doctora agus fiaclora, oshin a sport, tilif ser o chon har lar, pinchin, leihin ta sira maha, agus tora stil ma. Be nis mo, military.ie.